Dezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: Rotterdam. De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidwest.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: lunchbreak. Top 3.
1: Maak er tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort. Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

old you.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanval op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als 4 andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op

Ja, daar zijn we weer. Het is weer zondag. 3 uur gaan we de lekkerste muziek voor je draaien. We begonnen met een nummertje van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Het is momenteel 6 minuutjes over de klokken van 9 uur. We gaan er lekker tegenover met muziek uit de 70s, 80s en 90s. En er mag best wel eens een keer een 60 tussendoor komen. Of een klein zerootje. Wat hebben we nog meer? Rond de klokken van 9:30. En natuurlijk eerst het ANWB verkeersinformatie. En daarna natuurlijk die top 3 van Henk. Die mogen we dus niet vergeten. En Henk heeft weer 4 hele mooie gouden nummers voor je klaargemaakt. In zijn persoonlijke top 4. En mocht je er zelf nou eens een keertje aan denken van... ik wil ook wel eens eventjes... maakt niet uit hoeveel nummertjes je eigenlijk op een rijtje zet. En je wil ze graag horen? Stuur gewoon even lekker een e-mailtje naar radioamerika.nl. En dat doet dus op de website. Dan ga je gewoon even naar het knopje contact. En anders doe je het gewoon via de mail. Dat kan ook. Verzoek @radioamerika.nl.

daar kan je gewoon, ja, voor mij wat doen een heel uur. Dat maakt niet uit. Als ik lekker vind om jouw muziek een uurtje te horen, dan mag dat. Als het maar wel nummertjes zijn tussen de Sixties en de Zero's. Je kan het ook ja, een lijstje maken en dan uploaden via de WhatsApp. Dat is ook 06-411-75-785. Door met heerlijke muziek van AHA. Hier is Call Your Name. Het is momenteel 8:08. Op deze zondag de 17e mei. En dat allemaal in het jaar 2026 natuurlijk. Dat moet ik er even bij vertellen.

een groep die eigenlijk best wel veel hits gescoord heeft. Met Take On Me. En nog heel veel andere. Dit nummer is eigenlijk niet zo'n hele grote hit geworden. I Call Your Name. En als je een beetje hard roept, dan kan ik je misschien hier wel horen. I.B. Rivers. Take a letter, Maria.

Ivy Graves en Take a Letter, Maria. Wat een heerlijk nummertje was dat. Ja. Ja, ja. De classics. Houden het een beetje gezellig. Met The Yellow Sun of Ecuador.

0: String en Maribel. En come on over. Ja, ze hebben maar een aantal hitjes gemaakt. En toen was ze nog helemaal klaar met Maribel. En natuurlijk ook met String. Ja, dat zit wel in natuurlijk. We gaan eens eventjes een beetje hoger in het jaartal. De jaren 90. En dat doen we met Shania Twain.
1: Whenever
0: You're Still the One.

0: Shania Twain.
1: I'm so glad we made it.
0: La mía.
1: Look how far we've come.
0: You're still the one. Gaan we lekker door met een nummertje van The Gypsy Kings. Bamba Leo. Heb je een verzoeknummer? Je mag me altijd aanvragen hier. Bij In de Ochtend met Rinus. Zit er voor jou.

de Gypsy Kings en de Bambaleo. We hebben nog één nummertjes en dan gaan we eens even kijken of dat de Tizit nog wat te melden heeft. Of te zijn de AWB. En daarna de top 3 van Henk. Elvin Stardust.

Aha, Say the Clown van Milford Man. Daarvoor hadden we Everlasting Love van The Love Affair. En daarvoor Happy Together van The Turtles. En als eerste Sergio Mendes en Brazil 66 en Mark Genara. En dan hebben we nu een heel ander mooi nummer. Deze. German Stewart. Say it again. En wat moet ik dan nog meer zeggen? Vertel het maar.

Jermaine Stewart. En Say It Again. Maar ik zou echt niet weten wat ik nog meer moet zeggen dan. Ja, wat zij vragen mij. My rhythm, my rhythm. Feel the rhythm. My rhythm, my rhythm. Come on and feel my rhythm. Skinny.

De Mike Band. Nee, niet de Mike Clement. De Mike Band. Innocent Children. Ja, het is een nummer dat echt niet heel erg hoog gestaan heeft in het

Bye bye, Miss American Pie. Een nummertje van Madonna. Ja, ik heb nog één nummertje tot aan de klokken van 10 uur. En daarna natuurlijk het nieuws weer. En dus er is het verkeer. Maar ja, dat is meestal op zondag is dat wel een vrij rustige dag voor de virus. Dus zullen we ook niet veel last hebben ervan. Dit nummertje van The Supremes.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten, die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag.

Oh, en dan begonnen we lekker met dit nummer. Octopus. En I'm so in love with you. Voor iedereen die heel erg verliefd is. Daar draai ik dit nummer voor. Gaan we nu even door met een lekker nummertje van The Breath.

Give me back my love. Nou, als ik naar die twee dames kijk, ja, dan zou ik zeggen, zou er een beetje aan twijfelen eigenlijk. Maywood. Lekker door met een nummertje uit de 60's. De Beach Boys. En die hebben het over de California Girls.

Ja, dit nummer kwam uit in 1965, maar het klinkt aardig mono. En ja, sommige nummers uit de secties, die hebben ze lekker stereo gemaakt, maar ik heb liever dat het origineel blijft. Bluff, ze is er niet. Maar ik ben er wel.

vaak zie ze niet. Bluff. Ja, het was niet echt een hele grote hit, maar ja, ze waren er wel. Dit is een ouwtje. Long Tall Ernie en de Shakers. Kiss Me Baby.

Inner City en de Big Fun. Ja, één grote mix van de 70s, 80s en 90s. En natuurlijk de 60s erbij. En een heel klein stukje van de Zero's. Stevie Wonder. Man.

0: I ain't gonna stand for it. Stevie Wonder. En dan gaan we nu eventjes kijken of we de klaksons even tevoorschijn kunnen toveren van de ANWB.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Radio Amerika Rotterdam.

Marvin Gaye. Just take two. En Kim Destin, It Takes Two. Uit 1967, ja, in 1990 is dit nummer ook uitgebracht door Rod Stewart en Tina Turner.

Een Rotterdams product van een Rotterdamse zangeres. Anita Meijer, geboren in Eindhoven natuurlijk in Rotterdam-Zuid. Een lekker nummertje. I the Hole. Gaan we eens eventjes kijken van hier. Ah, Young and in Love van The Internationals. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Je bent jong en je wil wat.

Young and in Love. Internationals. Jennifer Rush hebben we ook nog. Eigenlijk een operettezangeres. Maar dit keer doet ze het met dit nummer van Destiny. En we kennen haar natuurlijk van het eerste nummer, die Power of Love.

Vele, vele, vele albums en nummers uitgebracht, deze dame, Donna Summer. And this time, I know it's for real. Ja, deze tijd moest ik echt baan maken. Vanwege haar ziekte natuurlijk. Anders had ze er nog wel geweest. Hier is Toy Boy. En natuurlijk Tarzan.

Ja, ho mij. Maggie Traces. Ja, dat hoorde ik nou al een hele tijd. Madness was dat. En we gaan eens even kijken zo naar het nieuws, weer en verkeer natuurlijk. Maar eerst even deze nog, want die vond ik toch zo mooi. The Backstreet Boys. And the one.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim 1 miljoen euro uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud.

Ja, daar zijn we dan weer. We zijn weer terug met het laatste uurtje in de ochtend. En je hoorde natuurlijk Amy Winehouse. En dit is Bandit, Davy Dozy, Becky, Mick en Tits.

Een nummer wat ik eigenlijk klaar had gezet. Voor mij en Otto, maar ja, helaas, we kwamen er niet aan toe, dus dan doen we het nu gewoon. Bitty McLean, dedicated to the one I love. Nou, nu iets vrolijks.

Hi, Gripso. Een oudje uit 1975 van John Denver. En hij blijft nog steeds heel erg mooi. The Cranberries.

in een nummer. Althans, dat deed hij. Nu, ik weet niet wat hij nu doet. Maar we hebben al heel lang niets meer van hem gehoord. The Real Slim Shady. Weet je wat ik nou zo lekker vind? Muziek uit de jaren 60. En weet je waarom? Omdat ik in de jaren 60 geboren ben. Maar we gaan eerst even deze draaien van Micah Paris. My One Temptation.

0: Mika Paris. My One Temptation. En dan gaan we even onze klakson gebruiken. En dan gaan we even over naar de ANWB verkeersinformatie. En dan gaan we eens even kijken of dat het, ja, of dat het druk is of dat het stil is. Maar dat horen we nu van de ANWB.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Rienes

Ja, lekker gas geven en doorrijden. Het was heel erg stil. Nou ja, het is ook zondag. Madonna en Into the Groove. Een lekker discootje uit dat hele mooie jij. Kennen we deze nog? You know you're too young.

Down on the Beach Tonight. Een heerlijk gauw ouwtje van de Drifters. Ja, we draaien alleen maar gauw ouwtjes, dus dat maakt eigenlijk niet uit. Of dat er nou een 60, 70, 80 of 19 is of een zerootje, het is allemaal goud vanuit. En dat draaien we hier ook. Sasha. De Duitse Sasha. Wel te verstaan. If you believe.

De jaren 70 en 80 waren echt weggelegd. Voor deze heer Leo Sayer. En dat hele mooie nummer. When I Need You. En dit is Kim Lyon, Garden of Love.

Pandu Ballet. And the pleasure. Gaan we even terug naar de jaren 70. Doen we met deze dame, Marianne Rosenborg. En Is Bin Hidu.

Marianne Rosenberg. En Is in We Do. Ja, ik ook. We gaan eruit. De deuren van het muziekmuseum zijn al open. En ja, er staat alweer een bak koffie klaar voor je. Of een bakje thee. Een fris drankje met een broodje erbij. Deze draai ik voor iedereen daar op Ibiza. Bij Ru Azaro. Sandy Martin. The people from Ibiza. En ik zeg, maak er een mooie dag van. Blijf lekker luisteren. En vooral naar Ru Azaro. Ik zou zeggen, tot morgen bij Op de Koffie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er vanuit gegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden.
0: Dit was het Radio News. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die

0: song that you never heard before.
1: One, two, three.

now, you know. Get out.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is Rula Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

Het is Vincent Price met deze iconische lach van de legendarische album Thriller, Thriller. En natuurlijk Michael Jackson uit 1983. En het is nog steeds het best verkochte album aller tijden. En deze titeltrack laat precies zien waarom. Ik zeg welkom bij de show. Het is tijd voor Pop Magazine. Weer natuurlijk straks in het tweede gedeelte weer de Nederpop Top 3. En wie zijn dat allemaal vandaag, deze drie? Nou, dat moet je maar beluisteren vandaag hier op Radio Amerika. In ieder geval welkom bij de show. We maken een sprong in 1992 voor een stem die dat jaar in de hitlijsten volledig domineerde. De Cubaan-Amerikaanse zanger John Sedaka brak wereldwijd door met die krachtige en emotionele track Just Another Day. Welkom bij de show. We knallen er tegenaan tot 4 uur vandaag.

Jeff. Norman Cook, die we later natuurlijk allemaal leren kennen als Fatboy Slim, leverde die mee in 1990 een briljante mix van reggae, dub en pop af. Dan gaan we eventjes naar 2011. Jawel, want we draaien het volume open en maken ruimte voor een brok pure passie en vocale kracht. We hebben het over Lady Gaga, die in 2011 liet horen dat ze de koningin van de grootste atoms is met de meeslepende The Ads of Glory.

0: was die verlengde uitvoering van Jodie Watler met Some Kind of Lover. In 1988 trouwens was ze de koningin van de dansvloer met haar strakke mix van pop, soul en die typische Minneapolis sound. Deze 12-inch versie laat pas echt horen waarom de clubscene destijds aan haar voeten lag. Een baslijn die maar door blijft gaan en een productie die nog steeds staat als een huis.
1: Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Best de moeite waard om het te bezoeken.
0: Dit is Solomon Burke en The Dijk en Hold On Tight. Plaatjes uitgebracht in 2010. En ze sloegen de handen ineen met dit prachtige nummer.

Where are Goals met de ultieme klassieker is Raining Man uit 1983, toen de mussen nog van het dak vielen door de hitte in Nederland. We laten het feestgedruis even achter ons en schakelen over naar een van de meest iconische beats uit de hip-hop geschiedenis. In 2002 bewees Eminem dat het een meesterlijke verhalenverteller is met de blijvende, lekkere hit Lose Yourself.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier met René van Elst.
2: Het is vandaag 17 mei 2026. En dat betekent dat we een taart met 65 kaarsjes mogen aansteken voor de onbetwiste koningin van de Keltische pop. En ja, de Ierse zangeres is eigenlijk een behoorlijke fenomeen, want ze verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen albums. Maar ze deed dat zonder ooit op tournee te gaan. Terwijl collega's sterren de roddelbladen opzoeken, woont Enya in haar kasteel in Dublin, waar ze in alle rust werkt aan haar beroemde Wall of Sound. In Nederland kennen we haar natuurlijk vooral van het enorme nummer 1 hit Orinoco Flow, die in 1988 de hitlijsten domineerde. Maar ook klassiekers als Caribbean Blue en de troostrijke Only Time staan bij velen van jullie in het geheugen gegrift. En vergeet haar Oscar-nominatie voor de muziek van Lord of the Rings niet. Enya bewijst al ruim 40 jaar dat mystiek en megahits prima samengaan. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ondertussen Orinoco Flow.

kwamen even lekker tot rust met deze betoverende klanken van Enya en haar wereldhit natuurlijk Orinoco Flow, die vandaag 65 jaar is geworden. Dan gaan we eventjes naar deze plaat. De Isley Brothers brachten in 83 Between the Sheets, de ultieme slow jam uit. En weet je wat het leuke is? Zo dadelijk na de klok van 3 uur kun je luisteren naar de Nederpop Top 3. Blijf lekker luisteren, want we zijn zo weer terug.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika!
5: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
6: Amerika!
7: We gaan naar de derde plek en die is voor Drukwerk met Je loog tegen mij uit 1981. Een nummer vol emotie en Amsterdamse bravoure. Het gaat over eerlijkheid, teleurstelling en de kracht die je daarna weer moet vinden. De tekst is direct en herkenbaar, precies zoals Drukwerk het altijd doet. De rauwe energie in de zang maakt het nummer extra sterk en je voelt de emotie in elke regel. Ondanks zijn leeftijd klinkt het nog steeds krachtig en actueel. Het heeft een stoere, eigen stijl die je meteen herkent. De melodie is simpel, maar blijft hangen. En veel mensen herkennen de boodschap van het lied. Het blijft een echte nederpopklassieker die elke keer weer raakt. Daarom hoort Drukwerk vandaag thuis in deze top 3. En blijft het een vaste waarde natuurlijk op de radio.
8: Nummer 3.
9: 1981.

0: Ik heb enige tijd in Amsterdam gewoond, hoewel ik geboren ben in Groningen. Op nummer 2 vinden we Bloem met Even aan mijn moeder vragen uit 1980. Een grappig herkenbaar lied over twijfelen en advies vragen. Iedereen heeft het moment wel eens gehad waarop je denkt, ik vraag het wel even aan mijn moeder. De melodie is vrolijk en blijft meteen hangen, waardoor het nummer altijd een goed humeur brengt. En Bloem weet ook humor en warmte mooi te combineren. En dat hoor je in elke regel. Het lied klinkt nog steeds verrassend fris, ondanks dat het al meer dan 40 jaar oud is. Het heeft dat typische jaren 80 geluid, maar voelt nooit ouderwets. Het nummer past perfect bij een zonnige dag of een nostalgisch moment. Veel luisteraars herkennen zichzelf in de tekst en dat maakt het zo geliefd. Daarom Bloem vandaag stevig op nummer 2 in deze Nederpop top 3.
1: Nummer 2. 1980.

0: als het er niet is, dan alsnog vragen het eventjes natuurlijk. Bloem was dat, een even aan mijn moeder vragen. We gaan naar nummer 1. Daar staat Circus Custer met Monica uit 1984. Het is een vrolijk lied dat meteen een goed gevoel geeft en nog altijd fris klinkt. De broers Custer staan bekend om een warme, herkenbare stijl. En dat hoor je hier duidelijk terug. Het refrein blijft in je hoofd hangen en je zingt het bijna automatisch mee. De melodie is simpel maar sterk. Precies wat het nummer zo tijdloos maakt. Veel luisteraars hebben er fijne herinneringen aan. En het brengt meteen een glimlach op je gezicht. De productie is licht en vrolijk. Typisch jaren 80. Maar toch voelt het nummer nog steeds modern genoeg. Jong en oud kennen dit lied nog steeds en dat maakt het een echte nederpopklassieker. En daarom staat het nummer terecht op...
1: Nummer 1. 1984.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.
2: Vroeg in de morgen,
3: in de middag
2: of 's avonds laat.
1: Radio
2: Amerika.

Iggy Pop met die tijdloze klassieke The Passenger. Samen met David Bowie schreef hij het nummer in Berlijn. Geïnspireerd door de ritten die ze maakte met de S-baan terwijl ze naar de wereld staarde. En verlaten de achterbank. Dat heb je wel eens natuurlijk, hè, van de taxi. Maak een plaats voor een absolute stadion etten. In 89 lieten de heren van Queen horen dat ze nog steeds de onbetwiste koningen van de krachtige rock waren. I want it all. Queen.

met Pharrell Williams voor een track die overduidelijk maakte dat ze na 30 jaar nog lang niet van plan was om het rustiger aan te doen. En ik heb me laten vertellen dat ze binnenkort weer concerten gaat geven. Ja, je gelooft het niet. Oma Madonna. Van de Moderna Beats van Madonna gaan we terug naar 1984 voor een van de meest iconische openingen uit de popgeschiedenis. Ken je deze nog? Prince en Let's Go Crazy.

erg als een pokkenhekel aan heb. Ja, ik zeg het toch maar eens eventjes. Is het niet dit nummer, maar die Schotse doedelzakken. Daar heb ik zo'n pokkenhekel aan. Wat een kabaal is dat. Paul McCartney was dat met de Wings. Met die sfeervolle Mall of Kintyre. In de winter van 77 was er ook helemaal geen ontsnappen aan de ode aan die Schotse schiereiland. Compleet met die indrukwekkende Campbelltown Pie Band. Ga maar deze maar. We maken namelijk een sprong in de tijd en verhalen de doedelzakken voor dit dikke beat uit de 21ste eeuw. William en Eva Simons met This Is Love.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.
2: Would you sit down and scratching and give me a beat?

Nina Cherry met die eigenwijze krachtige Buffalo Stance. In 1988 was dit de blauwdruk voor de moderne popmuziek. Dat kunnen we wel zeggen. Een gedurfde mix van hip-hop, dance en die flinke dosis Altitude. Met haar nonchalante rap en die onvergetelijke beat zetten ze de toon voor de hele generatie vrouwelijke artiesten die weigerden in een hokje geplaatst te worden. Nina Cherry. We gaan naar de legendarische stem van Phil Lynott en die herkenbare twin guitar sound maken het nummer wat je nu gaat horen tijdloos. En natuurlijk heel veel generaties zal het zeker meegaan. Of je nou van folk houdt of van stevige rock, dit nummer verbindt iedereen. Trek een fles open en geniet. Hier is Thin Lizzy met Whiskey in the Jar. Leuk dat je luistert trouwens. Het is het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken. Ja, zelfs op de maan te horen, hè, binnenkort.

Thin Lizzy en Whiskey in a Jar. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Jawel, het eind is alweer nader dan de rock, zeg ik maar zo. Het is bijna 4 uur. Ik ga er in ieder geval uit met Another Brick in the Wall. Het originele nummer van Pink Floyd. En dan ben ik natuurlijk morgen, jawel, met het programma Platenprak ook weer op je radio tussen 1 en 2. En ik zeg, maak er voor nu een hele mooie zondag van. Adieu, dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De 3 winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een 10-tal nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat op dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.

Het is weekend, welkom. Madonna, met straks muziek van Armin van Buuren, Ashfar en Ilse de Lange en Gerard Jolen Gordon en meer.

0: De man met een strafblad, maar ook succesvol in de jaren 80. Boy George onder de vlag van Culture Club en mooie Kama Chameleon. Hij was overigens deze week gezien tijdens het Eurovisie Songfestival deze week. Maar goed, er is ook belangrijkste nieuws van de afgelopen week, zometeen. En er is nieuwe muziek in het rijtje van de drie, Nederlandse muziek. Straks Ashford 3J's en nu Armin van Buuren.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: But you must not 100.
1: No mass, no, no, no, no 100. It's only 280 there.
0: This is fine.
1: Only for the family.
0: Okay, that's fine. Okay.
2: Ashafar was dat en zometeen muziek van in elk geval Bokusam. Chaka Khan kennen we in de jaren 70 en 80. En er is ook belangrijkste nieuws van de afgelopen week. In Engeland was het deze week de King's Speech. In Nederland kennen we dat als de troonrede. Maar de King's Speech was niet zo belangrijk. Het belangrijkste is nog steeds: blijft Starmer zitten waar hij zit als premier? Of stapt hij op? Die vraag blijft nog hangen boven de markt. Maar Charlie XCX heeft ook een nieuw singeltje.
3: Engeland, dendert uit je speakers.

0: De Rasmus, zometeen muziek van Busy Chris Brown. En terug van weg geweest, Bilal Wahib. Vorig jaar had hij ook een singeltje, maar succes was hij. Toen niet, kijken of hem dit jaar wel lukt.
1: Dit is Hitland 2.0.

Nou, het kan een mooi zomers hitje worden voor Busy. Muziek van Distinct, Dries Rolfink. Maar deze week overleed ook de grote man achter CNN, Ted Turner. En in Nederland werd CNN bekend tijdens de Golfoorlog. Maar in Amerika begon het al in de jaren 80. En er is muziek van Danny Vera. Hitler. 2.0.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

En uur 1 is er alweer voorbij. En maar straks uur 2. Eerst nog even de nieuwe Zara Larsson. Oh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. 1 man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar 1 graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden.
0: Radio Amerika.
1: Dit was het radionieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland

0: komt ook voorbij. En Dick Advocaat mag weer terug. Hij wordt weer bondscoach van Curaçao. Nou, dat is dan mooi. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Maar er is ook muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dendert uit je speakers.

0: en Little Kleine. Ik dacht dat Noah nog in Duitsland zat, maar blijkbaar had u nog even tijd. Er is muziek van K3 en Donnie.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Major Lazer en Mo. En Trump ging deze week ook op bezoek. Dus niet alleen met Jette, maar Trump ook. Alleen Trump ging naar Xi Jinping in China voor een kort bezoekje. Alleen de vraag is, komen ze eruit? Want Trump en Xi Jinping, ze mogen elkaar eigenlijk niet. Dan terug naar de muziek. Single nummer 1 voor Second Voice. Tino Martin. En er komt een album uit. Ze zijn weer terug. The Rolling Stones. Alsof ze nooit zijn weg geweest.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Savio. En deze week was het de week van het Hanta-virus en van de nutteloze rellen in Loosdrecht. Ja, rellen, want het zijn geen demonstraties meer, want mensen komen namelijk helemaal niet uit Loosdrecht als ze daar dingen gaan doen. En dan nog vuurwerk afsteken en de boel in brand steken. Nou, nee. Oké, het zit er bijna op, maar er is nog muziek van Lijpen, Maas Smit en uit België. Ook weer terug, Milking.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel 1 kwartier vertraging. Ook 1 kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er 30 minuten langer over.

Een band die ooit opgericht is door Peter Gabriel onder andere en Mike Rutherford in 1967 geloof ik. Ja, Peter Gabriel, die hoor je niet meer. Nee, dat klopt ook, want in 1971 heeft Phil Collins het zingen overgenomen van deze band. Met als gevolg

0: wat meer over vertellen. Maar eerst hebben we fantastische muziek van de Small Faces.
1: Hey. De leeuw. Hier is de leeuw. Beter de leeuw.

0: Toen de zanger van deze band, de Small Faces, de band verliet eind 60 jaren. Toen hebben ze de naam veranderd in The Faces. En dat was namelijk omdat toen Ronnie Wood en Rod Stewart erbij kwamen. Ja. En toen zijn ze als de Small Faces verder gegaan. Lazy Sunday, een nummer uit 1978 hier bij Hey de Leeuw op deze zondagavond tussen 6 en 8, 6 en 7 bij Radio Amerika.
1: Verfris de dag met Amerika Radio.

0: eens een keer een plaat die niet van een LP afkomt. It's My Life van Bon Jovi.
1: Radio Amerika. Radio Amerika wenst je een goede avond.
0: Dat is wel bijzonder. Normaal bij Bon Jovi heb je LP's. En van die LP's komen er de singles af.

0: De twee mannen van de jazzpolitie, Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Peter heeft trouwens in 2014 ook nog een keer geprobeerd om samen met anderen weer een nieuwe band op poten te zetten. Want de jazzpolitie heeft eigenlijk maar alleen deze hit gehad. Volgens mij nog een plaatje. Ze zijn terug. Ja, dat was die andere. Maar ja, voor de rest hebben ze eigenlijk niet veel meer bereikt dan dat in de jaren 90. Maar in 2014 heeft hij nog geprobeerd samen met Splitsing, dat was ook een Nederlandstalige band, nog iets op poten te zetten. Uiteindelijk is dat ook niet gelukt. Ze hebben wel één singeltje uitgebracht in zomer, maar daar is het dan ook bij gebleven. Ik ga dadelijk na de volgende plaat jullie iets vertellen wat mij vorige week gebeurd is. Namelijk iets met betrekking tot de Jingle Station. Nou, dat is wel zeg, de leeuw. Oh.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Ja, wat zou je nou denken? De Jingle Station. Waar slaat dat eigenlijk op, de leeuw? Dat is wel iets heel vreemds natuurlijk. Je hoort zo dadelijk alles over de jinglestation.nl.

Mooie muziek, de dames en heren van Fleetwood Mac. Tenminste, wat er overgebleven is van deze band. Want volgens mij leek vandaag er ook niet meer zoveel van. dat is niet leuk om te zeggen, de leeuw. Wat is er gebeurd? Vorige week vrijdag was hier een goede vriend van mij, Luc Bromet. En samen met Luc heb ik een stukje opgenomen, Jingle Facts. Ongeveer 20 minuten een stukje vertellen over de geschiedenis van de jingles die de Leeuw allemaal in zijn bezit heeft. De Leeuw heeft namelijk een enorme verzameling aan radio jingles van radiostations. Dat zijn ook de dingetjes die je hier in het programma hoort voor Radio Amerika en uiteraard van de Leeuw zelf. Maar ik heb ze ook uit Amerika heel veel. Daarover is er een interview geweest en we hebben wat voorbeelden laten horen. 20 minuten lang. Ja, en dat was op zich heel erg leuk te doen. Je kan dat beluisteren op de jinglestation.nl. En wel 's avonds tussen 6 en 7. Nou, dat laatste wat je hoorde, dat veel plezier, dat was uiteraard van de Tros. Hè? Want dat muziekje wat je zo hoorde, was van Tros Radio, Radio 3. Toen dat tijd nog Hilversum 3 op de donderdag. Oh, wat was dat fijn om daar te luisteren. Net zoals Ten Succeed.

zijn zij in Den Haag in het Zuiderparktheater. Aanvang is 6 uur 's avonds. Er zijn nog kaartjes te krijgen via Ticketmaster. Dus probeer het gewoon, want het is natuurlijk wel heel leuk om tensen zien te kunnen horen. Hè? Natuurlijk. Hey, de volgende is...

0: eigenlijk heel triest dat deze dame niet meer te beluisteren is. Want ja, ze is helaas overleden. Dat is namelijk vanwege het feit dat in 2001 was ze naar opnames geweest. En op de terugweg naar New York zou ze in een vliegtuigje gestapt zijn. En dat vliegtuigje dat is op de startbaan verongelukt. Waarbij zij uiteindelijk om het leven kwam. Ja, dan heb je zo iemand niet meer zomaar 1, 2, 3 terug. Hè? Ja, ik vind het heel triest om dit soort dingen te vertellen. Maar Alaya uit, wanneer was het? Ergens 2004. Nee, natuurlijk niet. Dat was daarvoor. Huh? Wat is dit nou voor geks? Want ik had heel duidelijk... Oh, dan hebben ze deze single natuurlijk later uitgebracht. Ja, dat is er gebeurd. Ah, nee, nou begrijp ik hem. Dus het nummer is later uitgebracht dan dat ze overleden is. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren.
1: Bij ons klinkt de muziek net even anders. Radio Amerika.
2: Rotterdam.
0: Ja, dat, zoiets komt in één keer, hè. Dan denk je van, huh? Hoe kan dat nou? 2001 en dan 2007, ja, zoiets. Lenny Kravitz.

0: dit ligt echt niet aan je radio, hoor. What the fuck are we saying? Lenny Kravitz. Hij is trouwens binnenkort weer eens in Nederland. Op 12 juli is hij in Weert bij het Bos Pop Festival. Wil je daar naar kijken? Tuurlijk, doe dat. Ga gewoon. Het is best wel gaaf, die vent. Want hij heeft natuurlijk veel meer platen gemaakt dan alleen dit. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want hij heeft het niet veel zo. Natuurlijk. Je kan wel schrijven naar dit programma. Hey, de Leeuw. @gmail.com. En hey is met H-E-Y. Je merkt het, er zijn wat dingen veranderd in het programma. De muziekjes bijvoorbeeld. Ik mag van Luc Bromet niet altijd meer dezelfde muziekjes gebruiken. Nou Luc, jongen, om jou een plezier te doen, doen we het dan met deze. Jazeker.
1: Het maakt niet uit waar je luistert, als je maar luistert. Yeah.
0: Ah, nee hoor, ik heb volkomen gelijk. Wat je ook merkt is dat ik niet meer 2 om 2 draai, maar na iedere plaat lekker een beetje ouwe hoer. Dat mag ook wel op deze zondagavond tussen 6 en 7 bij Radio America. Ja. Toto, een hitje. En dit is de gewone singleversie. Pebbelaar.

0: Het is nu eenmaal zo dat dit gewoon heerlijke muziek is om naar te luisteren. Toto uit hetzelfde jaar dat Stop Loving You een top 40 hitje had. Waren ze met Pamela ook hoog in de hitparades te bekijken en te beluisteren natuurlijk. Hey, dit is het programma Hey de Leeuw. Een show die tot 7 uur vanavond duurt. We hebben nog veel meer leuke platen, waaronder zo dadelijk Joe Cocker.
1: Hij brult van muziek.
2: Peter de Leeuw.
0: De man die ooit bekend werd met With a Little Help from My Friend. Maar dit is een andere. Ja,

0: 1969 alweer. Zoveel jaren alweer geleden. She came into the bedroom window. Ja, zo heet hij. Ja. Hij had natuurlijk twee andere hits in diezelfde jaren. You're So Beautiful and With a Little Help for My Friends. De man die ooit op 70-jarige leeftijd overleeft. Na een wel heel erg zwaar leven. Iemand die heel veel rookte, drugs gebruikte, dronk. Hij heeft in afkikklinieken gezeten. Nou ja, uiteindelijk is hij er wel weer bovenop gekomen. Maar ja, zo gaat dat wel met lui uit de popmuziek. Maar hij heeft toch een respectabele leeftijd bereikt, vind je ook niet?
1: Vanuit het hart van Rotterdam is dit Radio Amerika. Come on, yeah.

0: blijf gewoon een heerlijk nummer om op deze zondagavond te draaien. Ronan Keaton uit 2001 en Loving Each Day.
1: Vanuit het hart van Rotterdam is dit Radio Amerika.
0: Een dame op de radio, Mildred Douglas en One More Night. Ja. Ik heb zo dadelijk een mooi nummer, maar dat komt

8 minuten voor 7 bij Radio Amerika. We zitten er alweer bijna doorheen. Bij de Leeuw. Ja, helaas. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk als je een radioprogramma maakt. Want op een gegeven moment dan eindigt dat. Nou, goed. We hadden het er net over de Jingle Station. Ik wilde toch even een beetje aangeven wat ik dan verzamel. Nou, in Amerika, daar heb je in Dallas heb je verschillende bedrijven zitten die maken jingles. In Nederland trouwens ook, hè, in Geldrop en in Amsterdam tegenwoordig, Top Format. Die maken jingles voor de radio, ook reclamespots en dergelijke. Maar er zijn ook mensen die dingen verzamelen en ik ben daar eentje van.

is voor een Amerikaans radiostation. Dat heet WSM. In Amerika hebben ze geen namen, maar hebben ze letters voor hun radiostation. Hey jongens, de ene laatste voor vandaag. Kajak, Change for a Lifetime. Ik moest toch wel een klein beetje huilen toen ik hoorde dat mijn grote... Ik ben heel veel fan van Edward Rekers. Ook al omdat hij hele mooie jingles kon inzingen. Ja, die is helaas ons ook ontvallen.

0: Ja, een beetje het klassieke van Kajak vind ik wel leuk. Change for a Lifetime. Nummer ergens uit de 70e jaren, dacht ik. Hè? Ja, zoiets. Met helaas alleen nog Tom Scherpenzeel volgens mij die over is. Hey, het zit er weer op voor dit uur. De Leeuw op de radio bij Radio Amerika. Ik heb het weer met veel genoegen gedaan. Dit keer een wat ander programma op advies van Luc Bromet. Ik hoop dat het een beetje leuker is, anders is. Dat jullie dat ook bevalt op deze manier. Mij in ieder geval wel. Ik kom mijn ei er wel in kwijt, zoals ze dat zeggen. Ik ben er volgende week weer. Doei!
1: Hey, de Leeuw. Hij brult van muziek.
0: En hier is Carly Simon.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, 2 andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Dit is jouw weekend bij Hexoric Energy. Game nog en rust. Je kent hem van Master Blaster, La Danse, Okasi en Lekkerbek. Tegenwoordig treedt hij geregeld op in formaties met andere Surinaams artiesten. Zoals de Suritoppers, Kansikkel in concert. Het rust en zijn band at six. Hier bij Hexoric Energy.

0: Brazil?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: We blijven dit jaar bij de PC.
1: Met Exotic Energy.
0: Op het internet beleef je deze zomer dubbel pret. Een tropische verrassing op het World Wide Web. Dit is Exotic Energy. De online tropische verrassing.

0: altijd gezellig met Edgar Burgels en Travassi. Zijn carrière begon ooit toen hij missionair was en zanger van een beatgroep in de katholieke kerk in Suriname. In 1975 trok hij naar Nederland en werd hij gevraagd of hij zijn pas overleden neef, lieve Hugo, wilde vervangen als zanger van de Happy Boys. Na het uiteenvallen van de Happy Boys richtte hij in 1981 Travassi op. Edgar Burgels is inmiddels 73 en hij treedt regelmatig op een artiest die iedere weekend optreedt. Zijn naam is Don Omar.
1: Yo, yo, yo, van Waka.
2: Amida DJ Mortje, combineer naar Energy Assorting.

De warming up party voor het WK van 2026. Van mij mag het morgen al beginnen. Exotic Energy neemt je mee naar alle zonnige oorden in de wereld. Met muziek uit Brazilië.

0: Jansen hier bij Exotic Energy. Ik heb net even een kijkje genomen in de Exotic keuken. De geur komt je tegemoet. We krijgen vanavond namelijk zoutosoep te eten.
1: Hi beste luisteraars, ik ben Harold, kom uit Den Haag. En ik luister iedere week naar Jimmy Pharma.
2: Hola, mi nombre es Jennifer, vivo en Bélgica. Y todos los domingos entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, 2 andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna 1/4 van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar 1 graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

We draaien ze allemaal. Radio Amerika. Don't stay.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar 1 graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11. I'm a baddest, I'm a baddest, I'm a baddest.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: Роттердам.
1: I will survive without you.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De 4 inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De 4 inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn social